0: Die kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Met vir jou 98.9 FM Bok Radio.
3: In Cumberland, Kentucky, on a cool autumn evening, Billy lay in love with Mary Ann. She was a rich judge's daughter. He was the son of a miner, but that night their love was more than they could stand.

0: John Denver en Take Me Home, Country Roads. Dat was een hele paar weergaves van hem op die stelsels. Ons moest hem maar gekies het. Ons hoop is die een wat jy wou hoor, maar die mense sê dis 'n banger. En baie geluk Dian, ons stuur vir jou daai Wimpy voucher. Onthou om jou vlekkie voorstel in te stuur vir môreoggend as jy ook wil wen. Dit is Rock Friday. So what a time to be alive.
1: Yes.
0: Nou is het donderdag, 6:15, tyd vir jou Efficient Wealth Talk. Ons gesels met die besigheidsontwikkelingsbestuurder van die Efficient Groep. En my kollega Willem Basson, hoe gaan het met jou vandag, Willie?
2: Ons kan ek daar nie, kon ek daar nie. Ek wil sê, is redelik bewolk in Pretoria, man. Het lyk soms of die winterom met hoofspoed hier aangekom het in die groter metropool. Maar ja, verder kan ek nie klaar. Daar is windblaartjes in die bome, so die grys liggie hang die buitenkant in Swanee. Maar daar is toch wel warmteid in die hart en die jubel.
1: Is die, Willem, is die bille reg vir die finaal? Morgen?
2: Maar ek weet nie, kyk, ek is een groot leeuw ondersteuner, so ek het lang tranen gehuil so paar weke terug. Maar nee ja, ek weet of hulle in die wereld verloor, ek weet, hulle speel buitenkant Pretoria, so jy gaan seker maar pa gemoedere weet, wat die rondloop in Pretoria, snaakse dorpie die, met die blauwe bille saam, jy weet, snaakse okay. Mense.
0: Fantastisch.
2: Dan is het jou slaan met sombrero, is die verkeerde rakkie trekkie.
1: Ja, ja, baie agressief. Ja.
0: Ook vir jou part dan, die bille wen nie, maar ons kyk maar hoe gaan het.
2: Ja, ja.
0: Die idee achter die insetsels om bykie te gesels oor persoonlike finansies, financiële beplanning en vraag wat jy het as, as luisteraar, en kan om Willem natuurlijk vir jou antwoord, hy is meer as 30 jaar in bedrijf en hy weet pretty much alles. Ons het een vraag ingekryf van een tannie met die naam Elise laas week. Ek het hom nou nie voor by die man, want hou die boodskap goed. Sy het gesê, sy is op soek na een makelaar en sy het nou een paar mense gaan sien. Sy was by een ou van Sanlam en by een ou van Old Mutual en by een ou van Momentum. En nou probeer sy uitwerk, wat moet die ou in ag neem as jy vir jou een makelaar kies om een pad mee te stap? Sy sê, sy wens, sy kon hulle toets bestuur soos een tweedehandse kar.
2: Praat jy. Weet jy, dit is natuurlijk waar die lekkering inkom. En as jy gaan kyk so oor die mark, jy niks verkeerd vir die manne wat by die groot blauw, die rooi, die groen maatskapie werk. Ek sal was, vir geruime tyd in my lewer daar by die groot groen machine. Maar onafhankelijke financiële advies raak al hoe meer en meer belangrik vandag. En die rede daarvoor is, en het geef vir jou as een onafhankelijke financiële adviseur, net dood die vorig meer pijle in jou koker. Met andere woorde, jy kan basis vir die kliënt gaan sê, hoor jy, ek kan vir jou onafhankelijke en holistische oplossings bied, want ek kan weier, kan ek, soos die Engelse sê, gaan shop. Ek kan weier my net gaan span, en ek kan goed gaan uitwerk wat sê, hoor jy, wat is het specifiek wat jy nodig het? En ons praat baie keer om te gaan kyk na kliënt-gecentreerde beplanning, en dit gaan uit en uit oor, is wat is jou as die kliënt, jou onafhankelijke besluiten rondom jou financiële doelwitte, weer eens, jou risikoprofiele, wat is dit wat jy kan hanteer, as jy gaan kyk na jou beleggingshorizone, kom ons gaan kyk na dit, en weer eens, as ek kom by boedel en aftreebeplanning, is dat dood eenvoudig net verskillende maatskapie daar buitenkant, wat vir verskillende unieke oplossings gee. Ou moet onthou, dat elke maatskapie daar buitenkant fokus nie net op een of twee goed nie, maar jy krijg definitieve maatskapie wat bietjie beter is. Kom ons sê, uit die unieke oplossing vir aftreebeplanning. Een ander maatskapie mag miskien meer een beter structuur hee, as het kom by gevreesde siektedekking, en so bietjie verantwoord. En daarom geef vir onafhankelijke financiële adviseur net toegang tot meer opties om aan buitenkant te gaan soek. Dit leid natuurlijk tot de volgende punt wat handel oor risikobestuur, en dit gaan maar oor dat de onafhankelijke financiële adviseur, hy kan financiële risiko's vir gaan identificeer, en hy kan het begin structureer en het dan gaan begin bestuur, onder andere deur beter diversificatie te doen. Met andere woorde, jy is nie net gekoppel aan een specifieke maatskapie nie, en binnen die maatskapie mag jy dan 1 of 2 of 3 opties net van diversificering, waar een onafhankelijke financiële adviseur die markt tot sy beskikking het, en uniekhede in die markt kan gaan soek ten opsigte van diversificering, veral nie net oor rondom jou beleggingsstruktuur nie, maar ook rondom jou boedelbeplanning. En natuurlijk die baie belangrike een, om te gaan kyk na jou belasting-effectieve beleggingsinstrumente. Nie allemaal bied vir jou ewe goeie belastingstrukture en belasting, kom ons sê nou maar vrye oplossings daar buitenkant in die markt nie. Weer nie iets wat die onafhankelijke financiële adviseur sakkel nie. Die laatste twee gaan dan natuurlijk oor een langtermijn financiële sukses. Dit gebeur van tyd tot tyd dat van die maatskapie van die markt afgaan of seker producte onttrek, en jy wil iemand heen met wie die lang pad kan stap, en dit is natuurlijk wat jy gaan kry binnen een onafhankelijke financiële adviseur. En die laatste een wat jou baie keer in gedachte moet hou, is die deursigtigheid en vertrouwe. Deursigtigheid en vertrouwe by een onafhankelijke financiële adviseur help vir ou om op die langtermijn vennootskap of ja, typisch wat die ouwens sê, ja, a relationship. Dit is dan om a doodjevrugge verhouding te kan bou. En dit is baie belangrijk wat die ouwe in die markt te sien en wereldwijd sien van onafhankelijke financiële adviseurs. Die grootte van onafhankelijke financiële adviseurs is natuurlijk, soos ek in die begin genoem het, een breer net, waar hy kan inskakel, met ander woorde, hy kan een maatskappij A, B en C toe gaan, met ander woorde, die pot, waaruit hy vir jou kan die nodige hulpmiddel gaan haal, is hy dood eenvoudig grootte. En ons sien dit baie, baie gebeur. So, dis miskien een van die grootste wat ons baie sterk oor voor om te sê, hoor jy, as hy ouwe financiële adviseur gaan soek, niks verkeer met die manne wat by die groot blauw, groen of rooie maatskappij is, of geel maatskappij is, hulle doen een wonderlijke werk, maar die sê, holistische, onafhankelijke financiële adviseur, kop maar die man, wat al die winkels tot sy beskikking het.
0: Net so, daar is een hele paar groot, bekende en baie betrouwbare versekeraars en beleggingsmaatskappij in Suid-Afrika, is allemaal fantastisch, maar een onafhankelijke adviseur geef jou die geleentheid om jou pakkie te gaan bou, soos om Willem gesê het, by een verskeidenheid van hulle, waar het jou persoonlijke behoefte die beste pas. As jy wil gesels met een onafhankelijke adviseur by die Efficient Groep, stuur vir ons nou een boodskap hier na die Bokradio WhatsApp line toe 074-2989 met die woord Efficient, een van ons manne of dames, gaan vir jou kontak. Om Willem, dankie vir jou tyd, altyd een voorrecht, ek hoop jy het een fantastische donderdag verder en sterk dan met die bulle.
2: Dankie julle, hoi!
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: Again, the thick thighs, Bok Radio, Bok TV, en het is 18 minute voor 9. Tijd voor vandaag gedekte dinkie, Jolandi Viljoen is aan die stuur.
1: Ja, ek het so bykie in die archiewe gaan grawe, en toe het ek afgekom op eenetjie van die Pointer Sisters, hulle het hulle gehad Heartbeat.
0: Ja, ken hom.
1: Ken jy hom?
0: Sure.
1: Ok. Hy is in 1982, volle jaar voor ek gebore is vrygestel. Toe jare later toe een plaaslike plate jochie om toe nou oorgedoen en toe collab hy saam met BBQ.
0: Ok.
1: So dis weer ons gunsteling nieuwe plate jochie.
0: DJ Johnny.
1: DJ Johnny.
0: Die nog DJ Johnny vond.
2: Johnny.
1: En vandag se enetjie se naampie is One Heart, One Beat.
0: Jy staan one beat, one heart.
1: Maar selle ding.
0: Jy moet nie goed recht kry.
1: Ek het bykie dyslexia, ok?
0: So is twee DJ Johnny's in een rij van jou af.
1: As hy,
0: vorige een het ek gedownload op my playlist, na ek om gehoor het. So kom ons kyk of vandag die selle is. Laat ons weet op WhatsApp, wat denk jy van Jolandi, sy gedekte deun?

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: As pizza beter is met een plus 1, denk net hoe dit is met plus 5. Laat elke ete soos een wen voel met die Real Deal plus 5 cheese grillers vir net R59.90. Nou dit is een pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daar die onweerstaanbare, nou nog beter cheese grillers aan die kant. Alles vir slechts R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza na by jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Sim Fuck Radio.
1: Thanks, Penny. Ek het dit goed gedink om vandag hoop deel te maak van The Good Things Guy. Daar is immers feel good stories wat kom vanaf hoop. Hallo, Willen, nou gaan het?
2: Hallo, Heinrich, en luisteraars, ek gaan baie goed, dankie.
1: Ek hoop jy het vir ons een bykie goeie nieuws vandag. Positieve nieuws.
2: Ek het baie nieuws. Ons kan nie voorblij met e-posse nie. Dit is, en op die trend wat ons pos en kleren en komberse uitgee, die nood is net so groot. So ons waardeer elke persoon sy ondersteuning aan hoop.
1: Wonderlik.
2: Net so bykie terugvoering. Cherry SA, baie dankie vir die nuwe derfbare voedsel toiletware wat julle op 5 juni aan hoop geskenk het. Dit kom handig te pas met al die kospakkies. Dankie ook vir die hoop personeel, se pizzas en koeldrank en natuurlik die uitstapie waarop ek en jy was, Heinrich. Dit was 'n wonderlike dag saam met hulle.
1: Daar was hulle te julle kamera video produksiespan saam met hulle gaan, want die foto's wat ons geneem het, sou nie one do it justice, as hulle sê in Engels. So, ek wacht tot hulle die video bekend maak, dan kan ons story vertel, maar dit was ongelooflike lekker uitstappie. So, baie dankie weer eens aan Cherry SA en ook Cherry Tiger van hy, waar die trotse borgers van die program. Wat een dag.
2: Dit was een wonderlijke dag.
1: Ja, so ons wacht vir die video en dan kan ons lekker chat daar hoor.
2: Fantasties. Nog een paar storiekies van hoop. Ons het een mama en een ouma en een babadochterkie wat in een motorhuis woon. Hoop het vir hulle nie bederfbare voedsel, toiletware, een koopbewys en lekker warm komperse geskenk. Dan het ons een enkel mama met 3 dochters. Het ons gehelp met warm winterskleere, nie bederfbare voedsel, toiletware. Dan het ons, iemand het een dag vir hoop. Ek praat dan van die nommer 13 skoen, maar dan praat ek van die volwassen nommer 13 skoen, so dit is nogal een groot voet. En weet jy, die skoene was so lang hier op hoopse rak, en daar kry ons een versoek vir een seun wat een nommer 13 skoen dra, en ons kon hom bless met die skoene, so daar is altyd hoop. Dan het ons ook vir oggend, ons het gisteraand vir een seentjie wat in die laerskool is, ons het nie nommer 3 swart skoolskoene gehad nie, so ons het gisteraand vir hom een paar gaan koop, en ons het ook vir hom en die mama gebles met nie bederfbare voedsel en toiletware. Hierdie week, Rachel's Wishes, jy moet toch gaan oplees, Heinrich, dit is een wonderlike organisasie, wie klein mense skenk vir hulle boekrakke en boeke, en
1: Rachel's en dan, Wishes.
2: Rachel's Wishes, dan hulle maak, of hulle begin bibliotheke vir kinders, of een plekkie waar kinders kan veilig voel en met boekies gaan sit.
1: Oh, wow.
2: So ons het nou kinderboeke vir hulle van mekaar gemaak, so hulle is so dankbaar, ons het hierdie week vir hulle gegee, hoop gaan definitief een pad met hulle stap. Ons het een nebulizer benodig vir een 74-jarige tannie, en dankie Hester het vir ons een geskenk. Hoop het een suurstofmasjien, die suurstofmasjien is uit geleen aan iemand in die gemeenskap wat het nodig het. Ons kon een bejaarde oom van 88 wat hartversaking het, ons kon vir hom help met 2 pakke volwassen doeke. Ons het vanoggend nog een kospakkie uitgegee vir een mama en een volwassen seun en toiletware, en ons kon ook een huishulp help met nie bederfbare voedsel, toiletware en komberse. So kan ek die heel dag vir jou stories van hoop deel. Ons waardeer elkeen van julle daar buiten. Die kinderklere is bitterskaars. As ons een versoek kry vir kinderklere, dan is hier te min op die rakke om te gaan uitsoek en vir iemand te gee.
1: So, sartier.
2: So groot asseblief, as jylle kinderklere veral het, wintersklere van baba tot tiener, asseblief bring dit vir hoop, ons sal dit so waardeer. En elke luisteraar moet nooit dink dat jou bydra aan hoop is te klein nie, al kom jy hier in met een dingetjie, weet nie, dit maak een verskil in ons eie gemeenskap.
1: Net gou vir ons luisteraars wat nie weet presies waar jy gelees is nie, Belinda.
2: Goed, Hoop se adres is Patrys Singel, nommer 13, eenheid 17, Okavango Park, Brackenfell. Hoop se ure is van maandag tot donderdag 9 tot 05, Vrydag van 9 tot 3 en elke laaste Saterdag van die maand van 9 tot 1. En hierdie 27ste Junie kom niemand anders as oom Tommy Del by Hoop sing daai Saterdag van 10 tot 1. So dit gaan 'n wonderlike dag wees. Hou dagboek daai datum en kom kuier vir ons asseblief.
1: 27ste 10 tot 1 oom Tommy Del.
2: Oom Tommy kom by ons binne in Hoop sing, kan jy glo?
1: Ja, okay.
2: Ja, so ons is baie opgewonde. En as jy enige navraag het of wil betrokke raak by Van Hoop se projekte, stuur vir ons 'n e-pos hoop@bokradio.co.za.
1: Vir Linda, altyd lekker. Groet aan jou span daarso. Pas julle self op. Dis koud, koud in die aande, koud in die oggende. So pas julle op, hoor. Ek weet daai warehouse van julle kan regtig koud raak ook. So pas julle self ook op. Ons het julle nodig.
2: Ons trek maar dik aan elke dag met sjerpe en wolsokkies en boots, maar weet jy, ons harte klop warm hier by Hoop.
1: Okay, great.
2: Ons is dankbaar.
1: Baie baie dankie vir jou, Willene. Groet aan die span.
2: Blessings, hoor. Ek maak so, dankie, bye.
1: Bye.

wow, dat bij mijn gunsteling likkie in die hele wereld. Dankie Z, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ik heb vroeger verwijzen juist naar die album Violator. Ja, ik denk dat moet verzeker een van Depeche Mode top albums wees. Uitgereikt net naar die Music for the Masses Tour, the 101 Tour. Oh man, dankie daarvoor. Dit is Bolk Radio, ons het vir jou nie so pat. Om ons toe te neem Smokey, Needles and Pins, maar vir eerst die in Bartu en Zaan Sonicus. Rijk met tijd, goeiemiddag.

0: terug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zijn dit is ek tyd Johan Ferreira. Goeiemiddag my vriend.
3: Hallo, hi. En dat is Jan, hallo Monique, hallo Reinhard. Lekker om terug te wees.
2: Het jy
3: toe... Is jy gereed, ja.
2: Nou, wel voor ons by dit kom, het jy toe Engelandse wedstrijd gekyk gisteraan?
3: It's coming home. It's coming home.
2: Het jy gesien wat gebeur het, wel, natuurlijk met Portugal.
3: Met Portugal.
2: Oef, hoor jy, een mens kan sien... dat Cristiano Ronaldo speel nou in een parkie liga.
3: Nee, vanoggend het is alweer gesels, en Cristiano Ronaldo, dit is die eerste keer in my hele leven, dat ek na hom sit en kyk, en dink hy is net daar, omdat sy naam ja. Cristiano Ronaldo is.
2: Elke beweging is het hy wat die bal moet kry en het doel aanteken. Dis, dis nou wat jy kry as jy nie rarig competerende sokker speel, en dis al hoekom hy geskuif het, na die Saudi-Arabiese liga toe, is om die eerste speler te word om 1000 doel aan te teken. Natuurlijk gaan jy dit doen daar.
3: Ja, ek weet nie wat die gegewe is, nie wat ek hoor wat jy sê, ek verstaan jy ook wel wat jy sê, maar dit was eintlik vir my bietjie hartseer om gisteraan te sien. Ek dink aan een ander era van Cristiano Ronaldo. En dis waar wat jy sê, mens dink, as hy die bal krijg, gaan hy nou een of ander wonderbeweging uitdruk, en jy gaan dit vir die volgende jaar op sociale media sien. En, maar dit is Cristiano Ronaldo. Maar ja, ek het ek weet nie wat hulle met hom gaan doen.
2: Ja, maar net in vergelijking met Messi se eerste wedstrijd, en hy speel ook nou, hy speel in Amerika, so ek dink ook nie erg die meest competerendste liga nie, maar in vergelijking met die twee, Messi lijkt soos een man op een missie.
3: Ja, ek dink so, dit is goed opgesom, en ek neem om met drie kind te kry in jou eerste wedstrijd, jy is die verdedigende kampioen, jy gaan altyd die Messi Ronaldo gesprek hee, wie was nou die beste, dit is al soos Federer en Nadal.
2: Ja.
3: Maar elke ouwe is gerechtig op opinie, vir my was het net ook al half hartstikke

0: RSG.co.za, deel van jou gemeenskap. Bok Radio.
1: Uitlok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kouservier en Stellenbosch. Familie,

0: zei, dit is dat we ons voor jou gaan groet.
1: Voel vreemd om zo vruchtig te
2: groeten. Te doen nogal, hè?
0: Ja. Is blij geschakeld, Jordan Yale Lewis. En ik kom net naar jouw nieuws, Springtwine de Wet. Dan weer op zijn post vanaf 7 tot en met 10 uur vanavond. Ons zal weer terug wees morgen. Als jy weer ons stemmen hoor, is dit vrijdag.
1: Hey, is na week.
0: Behalve op advertentie of iets, maar as is heel live.
1: Dit is Springbok na week. Dit is rugby na week.
0: Morgen is Bok vrijdag. So, groen en goud. Ook sal ons sê sterkte aan bevinde.
1: Ja.
2: Ek denk alles al in die gang, is hulle nie?
0: Nee, nog heel begin weer 13 minuten. Oomlik, okay. Nee, ek wil nou sê oomlik van stilte, maar...
1: Nee,
0: ons kan dit mooi...
1: Oomlik van hoop.
2: Weet hulle, ons het op hierdie ene nooit geld gesit nie. Ons het in nooit beslijf wat ons gaan doen.
0: Ons het ons les geleer.
1: Ek gaan nie geld opsit nie, maar ek sê vanavond stap hulle weg met die 1-0 wet.
2: Ek is nog steeds bereid om hulle geld te vat. Hulle moet net sê.
0: Let's go, 3-0. Okay, 3-1.
1: 3-1, ek hou daarvan.
2: 3-1 wen.
0: Ja.
1: Ek het so gevoel die ander... Oké, okay, amending, 2-1.
2: Ek gaan vir die 1-0 verloor.
1: Bafana wen met 1-1.
0: Jy kan nie dit doen nie, my ou.
2: Ek gaan julle geld vat. Dit is my enigste motivering hier.
0: Daar is niks geld nie.
1: Nee, ek dink Bafana gaan met 1 punt wen vanavond.
0: Oké, okay, wel, solang ons 3 punte kry, is dit al wat saak maak. Ons gaan weer los met Bruce Springsteen, Born to Run. Gevolg deur Iwan Roo en Pitte. En dan die Elof, wat ons kry tot by die nies. Tot morgen, cheers.
1: Bye-bye.
2: Lekker aan, Gerard.

James Blunt met Wise Man, net hier op Bok Radio, Bok TV. Eindvleikie, wedstrijd nummer 2 voor Suid-Afrika, Bafana Bafana, 1-1 gelijk op, daar is nog hoop mense, daar is nog hoop, hulle moet volgende week wen, tegen Suid-Korea. Ja, hier nie, is op pad.

Heat of the moment, Asia. Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 8. Jy kuier saam met my Brent Duyne de Wet op hierdie donderdag. Ek lag so bikkies, want ek en Heinrich het nou net weer bikkie net oor Bafana gesels, net om te sê dat hulle kon vanaand die wedstrijd gewen het. Maar, gelijk op, dit is beter, baie beter as een verloor, as dit by sokker kom. So daar is nog hoop vir die manne volgende week en donderdag, dat hulle sal die wedstrijd moet wen, om dalk deur te kan gaan na die uitklopspele. Net een lekker goeie naand aan Rudy hier. Rudy sê ook hier, een elk beter as een verloor. Bafana daar, sê Rudy. Goeie naand, Hein. Ek groet sommer net een paar mense hier op die WhatsApp-lijn. En dan ook, natuurlijk, een bietjie vroeger het Grieta ook gesê, well done, Bafana, what a game. Gideon sê ook hier, nee, beter as een verloor. Well done, Bafana, dankie Gideon. Nou ja, toe ja nie, ons is as Suid-Afrikaners, ons ondersteun netbal, hokkie, sokker, rugby, ja die sokkie morgen aand, Zaansonnik is hier by Heroes Restaurant. Nou ja, toe tweede uur, ons speel lekker ork nie, snork nie, is baie lekker ene, wat wen jy soos altyd, lekker wynproe vir twee. Later kyk ons wat trend op die sosiale platforms. Hier is Bobby van Jaarsveld met Butterflies.

Deur vuur getemper, Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet. Tweede uur op hierdie donderdag. Amper naweek, groot naweek, môre aan Bulle teen Lenster. En saterdag, Barbarians teen die Springbokke. 3 uur is die afskop. Nog lekker musiek op pad, Staatsboer, tussen die duine.

Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

François van Kouk, net hier op Radio Bok TV, almal baklei. Nou ja, toe morgen aan jou graadspaar tykie, van 7 tot en met so 10 voor 10. Met een baie lekker donderhand, hey, geniet jou vrijdagochtend, vrijdagmiddag, en dan kan jy ons morgen, kom ons karaoke, ruim klets, natuurlijk die bille speel teen Leinster, 8:30, Zaan Sonnekes, tree hier by Heroes Restaurant op, kom sê gerus, hallo, indien jy hier gaan wees, ek weet, Rudy gaan hier wees, en ook Johan, wat ook deur die week gewen het by my, so kom sê gerus, lekker al, hallo, Sandra het ook een kaartje gewen, so ja, morgen aand, Saterdag, Suid-Afrika, teen Barbarians, groot naweek FIFA Wereldbeker sokker is lekker aan die gang, ronde nommer 2, Bafana Bafana het gelijk op gespeel, daar is nog baie, baie hoop vir hulle. Ek los jou met Danny Smoke, Iska Skyf en ook Luke Holmes doing this. Tot ziens, lekker slaap, ons keer morgen weer.

fout en ons doel om te verken. Verken. Onwortel, onboog, voorwaarts, visaf.

mask of the deep. Hij zit het genaf en dans en niet dronken van verdriet. En nooit of zij staan voor een beter lied. Aan het hoenboom van arts, toch is niet tijdelijk mijn vriend. En je voorbeeld van blijdschap is sterker als verdriet.

0: grootste verscheidenheid. Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.